0: zeemanoutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt

0: Brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: JDV-café. In het JDV-café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV-café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV-café op Gigant FM.
1: Ik neem waar.

0: Dat wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuur.

0: waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.

0: www.emmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
5: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we een en rollo.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen

0: postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marnets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this?
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
10: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Kokslijnwerken uit Zwarte Meer.
11: Gigant FM. Gigant op

Dit is toch eens heerlijk wat geworden. De muziek van de Johnny Tiger Band zetten we daar in Ruben James. En daarvoor ook een plaat waar je vrolijk van wordt. Uit 1984, Monica West en de regenboogmantel. Het is zondagochtend, 10 mei van het jaar 2026. Niet zomaar de dag, het is moederdag vandaag. Vandaag kun je dus alle moeders muzikaal in het zonnetje zetten via GigantFM. En daarvoor zijn de lijnen inmiddels geopend. Je kunt hiervoor contact zoeken met onze studio. Dat kun je dus onder andere weer erom doen via onze website www.gigantfm.nl. Maar ook telefonisch of via de WhatsApp 059-1-30-2010. Ook vandaag weer een boordevol programma. Straks om 9:45 draaien wij uiteraard de nieuwe megagigant voor de komende week. En dan zo rond de klok van 10:30 ons wekelijkse item, de keuze van André. André zit wekelijks op de vliering tussen zijn singeltjes te snuffelen. En dan eentje haalt hij er dan uit. En die mogen wij uitzenden op de radio op de zondagmorgen. Dus rond die tijd van de klok, 10:30. En vandaag komt dit weer verrassend uit de hoek. Verder mag ik heel veel vrijkaarten weggeven vandaag in deze uitzending. Voor de Powertrack aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag. Op Erika, georganiseerd door Radio Boxwien. Die kun je dus verdienen in deze uitzending. We geven twee setjes weg van 4 kaarten. Dus je hebt dus de kans om erbij te zijn aanstaande donderdag. Wat je daarvoor moet doen, dat laat ik je dus in de komende... Nou, eens even kijken. Rond 9:30 laat ik het je weten. Verder geven wij aandacht aan een vinylsingeltje uit... de jaren 60 was dat, dacht ik. Hij staat inmiddels gepost op onze Facebookpagina. Echt een heel oud plaatje, want ik weet zeker dat jullie hem allemaal kennen. Ik zou zeggen, neem alvast even stiekem een kijkje op onze Facebookpagina. En begin alvast met stemmen. Het komende blokje van 3 heb ik voor je klaarstaan. Het Lowland Trio. Mijn naam is Haas. Bobby Sox en Let It Swing. En in het kader van Moederdag draaien wij als eerste Bob Offerberg en een lied voor alle moeders. Let

Deze plaat trof ik de afgelopen week aan op de Vliering. Een plaatje uit 1969 van Wilma. De A-kant is een klomp met een zeiltje. En de B-kant is grootpapa. Welke kant van deze plaat wil je vanmiddag horen om 12:15? Hiervoor verwijs ik in onze Facebookpagina. Je mag stemmen. Wat gaat het worden? Kant A of kant B? Laat het mij even weten. Je kunt ook reageren via de Gigant FM app.

0: geweldig. Jurgen Marcus was dat. En Ein Festival der Liebe hier op de gezelligste van Noordoost-Nederland. Jij luistert naar Gigant FM. Goed, ik zei het al even naar aankondiging. We gaan vandaag twee setjes van vier vrijkaarten weggeven voor het grote evenement hier op Erica aanstaande donderdag. Namelijk Power Track. Die vrijkaarten kun je dus verdienen hier in de uitzending. Ik heb wat op de band gezet en dan kun je zo naar luisteren. En ik zal straks even vertellen wat je moet doen. Ben je er klaar voor? Hier komt ie.
1: Altijd als ik er tegenkom, van geet mijn rikketik bommer de bom.
0: Ja, waar gaat het rikketik van bommer de bom? Waar gaat het over? Wie, wat of waar? Weet jij die naam? Dan laat het mij even weten via WhatsApp. 0591 30 20 10. Meld daar even het antwoord en ook even je naam en woonplaats. Dan is het de bedoeling dat ik vanmiddag zo rond de klok van 12:15 twee luisteraars ga bellen. En allebei geef ik dus vier kaarten weg in deze uitzending. Ik zou zeggen, kijk even op de site van Radio Boxwien. Daar staat alle informatie op wat er allemaal te doen is aanstaande donderdag. S'avonds is een spetterend feest met de Boxfiend Drive-In. Jorieke Sterk en de Marlets. Even serieus, Erik van Klinken, Lucas en Gea en ook de Esperando's. En overdag ronkende motoren. Wildwest hier op Erika. En je kan dus bij zijn. We hebben de vrijkaart hier voor je klaar liggen. Ik zal nog even het fragment laten horen.
1: Altijd als ik er tegenkom, dan geeft mijn rikketik een bommer de bom.
0: Dat was dus Benny Joling. Waar gaat zijn rikketik van Bommer de Bom? Laat het mij even weten via WhatsApp 0591 1 30 20 10.

stukje countrybeleving hier op Gigant FM. Het is afkomstig van formatie Truckstop. En we draaien in Wild West Cowboys. De hoogste tijd voor de nieuwste muziek wat de afgelopen week is uitgekomen. En de muziekredactie heeft de keuze laten vallen op de allernieuwste single van de 3J's. Losvast is de titel van die plaat. En tevens de nieuwe megagigant voor de komende week.

zomerse geluiden. Vader Abraham en O Mario. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan voor de klok van 10 uur. Onder andere een hele mooie moederdagplaats in het Twentse dialect. Gezongen door Graats Oet Riesen en Ode Amimo. Maar nu eerst muziek van Boney M. Hier is Painterman. Wil je trouwens een plaatje aanvragen? Dat is mogelijk. Zoek contact met onze studio. Bel of WhatsApp 059 1 30 20 10. Graag tot straks aan de andere kant van...

in een lijvenstrijne stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij klaar. Ook al bron ik ook een hele nacht, de moe wel altijd trouwde wacht. Overal sleep net meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als er nu nog waan, dan zoek het anders doen.

was me zo eng. Langzamer zit een lijvenstreng zich in beweging. Steeds maar vlugger, vlugger duurt de golf.

dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar is hij nog niet op één station? En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, hij er nu nog van, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kriegt een vrouw. Ben vroeg een zee, den hele dag in touw.

0: langzamer geeft en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. En is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Ja, mol. Hij er nu nog van, als ook opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, mol. Die baande me zo kort. Die tiet, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe. Dit was de oren van een jongste zoon. Dag, amor.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl. Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Let Your Love Flow, maar dan het Nederlandstalig van Koos Alberts. Hij zingt Als de Zon Schijnt. Zondagochtend 10 mei, het is ruim 10 uur geweest. Ik zeg van harte welkom terug. We gaan nu echt officieel beginnen met ons wekelijks verzoekplatenprogramma. Ik stel voor dat we direct gaan beginnen. Goedemorgen, wil je voor Ma wel het plaatje draaien van Dick van Altena, Als ik jou niet had gekend? En dat helemaal speciaal voor Moederdag. En dat werd aangevraagd door Karen Peters.

Goedemorgen Marco, we wensen iedereen een hele fijne moederdag. Daarom even een mooi plaatje, speciaal voor alle moeders. Groetjes van Dick en Gea. Wil je trouwens ook een plaatje aanvragen in verband met moederdag? Graag moeder even in het zonnetje zetten via GigantFM. Dat is mogelijk. Zoek contact, zowel telefonisch of via WhatsApp. 059-130-2010. Ik zou graag een liedje willen aanvragen, speciaal voor alle bewoners van afdeling Nagelhamer. NNZZ, locatie De Kaap. Het gaat om een liedje van Marianne van Willem Duin. Groetjes van Angelique. Ik heb het plaatje aangetroffen in ons systeem. We gaan hem natuurlijk in de loop van de ochtend speciaal voor jullie draaien. De vlieger van André Hazes gaan we opzoeken. Helemaal speciaal voor Lucie Burema uit de Bad Nieuweschans. En dat werd aangevraagd door haar zoon Kevin. Jelle en Annie uit de Westereen doen ook weer gezellig mee vandaag. Ze vragen hun plaatje aan via onze website. En ook jij kunt het op deze manier doen. www.gigantfm.nl. Ze vragen een prachtige radioklassieker aan in de tijd van weleer. Namelijk de Tremolo's, My Little Lady. En die gaan we draaien speciaal voor Germ en Gerry. Voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en ook voor Ineke Boonstra. We gaan het regelen speciaal voor jullie, Jelle en Annie. Goedemorgen Marco, we gaan weer terug naar koud, fris weer. Waar is de zomer gebleven? Ik heb het bekende gezegde, na regen komt zonneschijn, dus we houden goede moed. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Martin en voor Marco. En ook even voor Tedo. Graag een nummer van de Flippers. De mooie dagen in Barbados. Of het plaatje van Corrie Konings. Dat is toch je moedertje. En iedereen een hele fijne zondag en een gezellige moederdag toegewenst door Erik.

Afgelopen vrijdagavond was het bruisende optreden in Emmekopascu met het, de tribute to the Cats Band. Prachtige avond. Ode aan de organisatie. Heel goed voor elkaar. Jongen, waar kom je dan een bekende tegen? Zo ook de familie Siebes uit Klasineveen. Lang niet gesproken, maar toch op z'n avond kom je elkaar tegen. Ze vroegen om even een leuk plaatje voor hun te gaan draaien. Dat gaan we zeker doen. Het volgende plaatje speciaal dus voor de familie Siebes in Klasineveen. Plaatje van de Cats. De Magical Mystery Morning.

Tijdens het snuffelen op de vliering de afgelopen week trof ik deze prachtige single aan van Wilma. Op singlehoesje staat Gert Timmerman presenteert Wilma. En de A-kant is Het klopt met een zeiltje. En de B-kant is Grootpapa. Het singeltje komt overigens uit 1969. Het is zelfs nog met een middenstukje. Dus een stukje nostalgie. 12 weken heeft hij trouwens in de top 40 gestaan. En zelfs de hoogste piekpositie was nummer 20. Dat even ter info. Je mag dus stemmen op dit plaatje vandaag. Welke kant wil je graag horen vanmiddag om 12:15? Is het dus kant A, een klomp met een zeiltje? Of de B-kant, Grootpapa? Oeps. Nog even een plaatje in het dialect. Hier is Herman Bolthuis en de Specials. En Moeke, ik ben een Daal van die.

0: echt even zo'n kippenvel momentje op de zondagmorgen. Het kwam van Dick van Altena en Karen van Kessel. En als ik jou niet had gekend. Half 11 is het inmiddels geworden. De hoogste tijd voor de keuze van André. Ik zal even de tekst en informatie naar voren toveren wat hij mij heeft gestuurd. Ja, daar is hij. Vandaag heeft hij gekozen voor een nummer uit 1975. De Elephant Song van Kamal. De in Kuala Lumpur geboren Kamal was vooral actief in de jaren 70. Zijn grootste hit werd destijds de Elephant Song, geschreven door Hans van Hemert, dat speciaal voor het Wereld Natuurfonds. Het nummer was een protest tegen het afschieten van olifanten en groeide uit tot een enorme hit. Met 6 weken op nummer 1 in Nederland. Leuk weetje, het lied was oorspronkelijk bedoeld voor niemand minder dan Frank Sinatra. Maar werd uiteindelijk Kamal's grootste internationale succes. Een klassieker met impact. Geniet ervan.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

geschreven door Hans van Hemert voor het Wereld Natuurfonds. Deze prachtige plaat van Kamaal uit 1975, de Elephant Song. We gaan even een blik werpen wederom in onze mailbox, waar alle verzoekjes binnenkomen. Goedemorgen Marco, ik wens ook iedereen een hele fijne moederdag. Ik zou je plaatje willen draaien van Het is toch je moedertje van Corrie Konings. Groetjes van Gea Tappel uit Klaasinderveen. Hai, mooie platenkeuze vanmorgen op mijn werk in de Slagharen als portier. Doe maar een plaatje van Jan Wanninga, de Condor. Groetjes van Gert-Jan. Gert-Jan, een hele fijne werkdag toegewenst daar in Slagharen. Ik ga een plaatje voor jou zoeken. We gaan hem draaien. Goedemorgen Marco, graag een liedje van Pussycat met Smile. Speciaal voor Vrouwtje Kramer, voor Jelle en Annie en verder voor alle luisteraars. Groetjes van Ineke Boonstra. Ah, deze is ook lief. Goedemorgen Marco, leuk je vrijdag even gesproken te hebben. Bedankt voor het draaien van het nummer van de Cats. Groetjes van Johan en Geke Siebers uit Klaasinderveen. Prachtig mooi. Insgelijks. Het is lang geleden, maar zo zie je maar weer. De wereld is klein. Kom elkaar altijd weer tegen. Gerrit uit de omgeving van Dokkum. Ik wil graag een plaatje horen van de Moonlights. Dromen komen uit. Speciaal voor alle luisteraars en ook het Gigant FM team. Het is moederdag 2026. De exacte datum is 10 mei. En we staan open voor jouw verzoekplaat. Geef je persoonlijke groetjes door of een radioherinnering uit de tijd van wel eer. We zoeken het graag voor je op. Je moet het wel even doorgeven. Dat kun je doen telefonisch of via WhatsApp. Het overbekende nummer is 059-1-30-20-10. Ook kun je ons bereiken via de Gigant FM app. Goedemorgen Marco, allereerst alle moeders een hele fijne moederdag toegewenst. Vorige week hoorde ik een nummer dat ik vind dat veel vaker gedraaid moet worden. Namelijk de Gigant FM Polka. Hij is mooi hè. We gaan hem draaien, speciaal voor alle vrienden en alle luisteraars. En het Gigant FM team. Met de groeten van Hein Tiek uit Klaasinderveen. De eerstvolgende plaat die klaarstaat, die is al een tijdje geleden aangevraagd door Angelique. Ik had het beloofd het gaan doen deze zondagmorgen. Willem Duin, hier is Marianne.

0: terug. Arie Itzinga hier op Gigant FM. En de Gigant FM Polka. Goed, we gaan even aandacht besteden aan Powertrack. Want we gaan vrijkaarten weggeven. Namelijk 2x4 stuks. En de Powertrack wordt georganiseerd aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, hier op Erika. Deze dag strijkt de Powertrack neer, dus op Erika. Een gloednieuw evenement waar brute kracht, techniek en adrenaline samenkomen. Afgewisseld met heel veel gezelligheid. Want die dag zullen ook optreden tijdens de Drentse Piratenparty. Voorbij komen dus Jurieke Sterke, de Marlets. Even serieus, Erik van Klinken, Lucas en Gea, de Esperando's. En ook de Boxteam, Drive-In Show. Jij kunt vrijkaarten verdienen in deze uitzending. Zoals ik al zei, dus 2x4 stuks. En dat doen we aan de hand van het volgende geluidsfragment.
1: Altijd als ik er tegenkom, van geet mien rikketikken bommer de bom.
0: Over wie gaat dit plaatje? Waarvan gaat het hart van Benny Joling Romme de Bom? Laat het mij even weten via de WhatsApp 059-130-2010. Vermeld er even het antwoord en ook even je naam en woonplaats. En dan stuur je dus naar de WhatsApp, 059-130-2010.
1: Altijd als ik er tegenkom, van geet mien rikketikken bommer de bom.
0: Over wie gaat dit plaatje? Laat het mij dus even weten via WhatsApp 059-130-2010. Vermeld even je naam en je woonplaats en ook graag het antwoord.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we een enrollo.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
7: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
10: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen

0: wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House. Y'all ready for this? Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
7: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco.

En zo zijn we aangekomen bij het derde gedeelde Gigantoverzoek voor deze zondagochtend. En dat uurtje trapten wij af met muziek van Mayboots en Late at Night. Gigant op verzoek is het programma waar jij naar luistert. Tot 1 uur gaan we dat presenteren hier op de radio. Jullie hulp kan ik heel goed gebruiken. Want weet jij een leuke plaats of wil iemand een groetje overbrengen op deze moederdag? Dat is mogelijk. Zoek contact met de studio via de Gigant FM app. Of even via onze website www.gigantfm.nl. De mailbox, ik heb hem weer geopend. We gaan vrolijk verder met de volgende verzoekjes. Hallo Marco, graag even een plaatje voor Marie uit de Emmerhout. Graag het plaatje van Doe, van Peter Maffay. Alvast bedankt en de groetjes daar allemaal. En een hele mooie zondag deze moederdag. Groetjes van Andries. Wil je beschreven een plaatje draaien voor alle moeders, omdat het moederdag is. En ook helemaal speciaal voor mijn schoonmoeder. Die kan een opkikker gebruiken. En dan graag de plaat van Ronnie, Las die zonne weer shinen. En ook helemaal speciaal voor Jamie Peters. Wordt aangevraagd door de familie Peters uit Klaasinaveen. Uiteraard ook oma Bakker vanaf deze kant heel veel sterkte toegewenst. Goedemorgen Marco, we willen jullie en alle luisteraars een fijne zondag wensen. En ook speciaal voor alle moeders een hele fijne moederdag. En nog heel veel draaiplezier. Komt van Angelica uit Elum. En zij vraagt om het plaatje van Heintje en mama. Germ van Meekeren heeft mij ook gebeld vanmorgen op de hotline. Vraagt het plaatje aan van Yves Berensen, Terug in de Tijd. En die is speciaal aangevraagd voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie, voor alle moeders. Gerrit van Meekeren, dankjewel voor jouw telefoontje. Hij deed het trouwens op 059-1-30-20-10. Goedemorgen Marco, graag Tinus van der Weijden met Jan Brink. En wat moet je zonder vrienden? Even speciaal voor mijn kameraden. Dat zijn Jaap, Roberts en Rolof. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Bram uit Coevorden vraagt een plaatje aan voor hemzelf. En dan wil Anita en Ed Zomertijd in Nederland. Gaan we er ook bij zoeken, Bram. Twee instrumentale platen zijn aangevraagd, waarvan ik dus één ga kiezen zo dadelijk. De opties zijn Gerry van Houten, de Heidewals of de Elektronica's. De Vogeltjesdans. Staat bijvermeld. Goedemorgen, ik wil graag een plaatje aanvragen van mijn lieve vrouw Maria. Ook even voor Jannie en Fred Bijholtz uit Groningen. En natuurlijk voor het hele team van Radio Gigant FM. Ook voor alle vrienden en bekenden. Alvast bedankt en een mooie uitzending. Groetjes van Ekke Terpstra uit Haren. Goedemorgen Marco, leuk programma vandaag. Eigenlijk zoals altijd. Dankjewel. Mijn verzoekje deze week is van Corrie Konings en Koos Alberts met Er zijn duizend kleine dingen. Alvast bedankt en iedereen een hele fijne dag toegewenst. Groetjes van Minnie. Straks over twee plaatjes gaan we even een kleine tussenstand voordragen op de radio voor onze ANB-kant. Er wordt heerlijk op gestemd vandaag. Het plaatje 1969 van Wilma. De A-kant is dus een klomp met een zeiltje. En de B-kant grootpapa. Daarover straks dus meer. We gaan nu het plaatje draaien wat een tijdje geleden is aangevraagd door Gert-Jan uit Slagharen.

singlehoesje staat. Gert Timmerman presenteert Wilma. De A-kant is een klomp met een zeiltje. En de B-kant is grootpapa. We hebben de keuze neergelegd bij onze luisteraars. Welke kant wij dus gaan draaien van deze single. En je kunt nog steeds stemmen overigens. En dat kun je dus doen via onze Facebookpagina. Maar je mag natuurlijk ook bereiken via de Gigant FM app. Ik zat zojuist eens even te kijken. Wat is binnengekomen aan stemmen? Bellon Vivianne die zegt, ik kies voor de A-kant. Ik vind dat een prachtig nummer. Kevin Burema die zegt, goedemorgen, doe mij maar de A-kant. We hebben een notitie van gemaakt voor jou, Kevin. René die zegt, Marco, ik kies vandaag voor de A-kant. En een hele fijne en gezellige uitzending toegewenst. Dankjewel, René. Ik kijk even naar de procentjes. En iets wat ik eigenlijk had verwacht. De B-kant blijft er behoorlijk achter met 20%. En de A-kant wil dus zeggen dat hij op 80% staat op dit moment. Drop hebben gestemd Anneke de Vries, Gerda van Dijk, Leo Katoen, Willily Hilbrands, Christijn van der Veen, Winnie Westerberg, Smits, Helma Hogenberg, Bosger, Christiane Henkens, Klaas Tuinman, Monique Kuiper, René Wever, Henk Mensing. Enzovoort, enzovoort. Jij mag dus ook stemmen. Ga naar onze Facebookpagina en maak daar je beslissing. En laat het even weten. Straks om 11:30 gaan we weer een ronde verzoekjes doen. En wil je erbij zijn, dan zal ik even een WhatsAppje sturen. 059 1 30 20 10. Hier is Peter Maffay en

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Komen uit Groesbeek, deze formatie. En we draaien de plaat van de Moonlights. En dromen komen uit. Er werd overigens aangevraagd door Gerrit. Gerrit die woont in de omgeving van Dokkum. En hij doet natuurlijk zondagsmorgens braaf mee in het programma. Gigant op verzoek. Wil jij ook braaf meedoen in het programma? Wil je een plaatje aanvragen of een groetje overbrengen? Dat is mogelijk. Zoek contact met onze studio en dat via onze website gigantfm.nl. Of bel mij even op, dat is ook mogelijk. 059-130-2010. Goedemorgen, ik wou graag een nummer van Jannes horen. Met In gedachten fluister ik je naam nog. Heeft heel veel betekenis voor mij. Groetjes van Benny Bos uit Hoge Zand. Ik blijf even in het noorden des lands. Wordt een plaatje aangevraagd vanuit Winschoten. Goedemorgen Marco en team en alle luisteraars. Een hele fijne zonnige zondag gewenst. Draai maar even Pat Benatar met Love is a Battlefield. En als het niet mag of kan, graag Leo Royas. Speciaal voor mijn luifers, mijn mannetje Cor. Voor Henk en Daniel, Tobina, Manuela, Erik, Emma en Saskia en Hemmo en de kinderen. Dat werd aangeboden door Monique uit Winschoten. Of ja, Schotdom heeft ze er eigenlijk staan. Het is duidelijk. Kijk eens aan, we hebben een jarig in ons midden. Althans, bijna. Anna, die is 14 mei jarig. En ook gaan we een plaatje draaien voor Tini, voor Harmke en Bonnie, Els en Rieks en de Parkheemse Wichter en ook voor het hele team van Gigant FM. Dit werd aangevraagd door Rolf Hulshoff uit Musselkanaal. Moest het muziek zijn van Lucas en Gea en Zeg mij waarom. Anna, vanaf deze kant alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Dat is aanstaande donderdag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst vanaf deze plek. Goedemorgen Marco, alweer de tweede moederdag zonder mijn lieve moeder Aaltje Platje. Nog zo geliefd en zo gemist, zou ik het plaatje van Frans Bauer willen draaien met Een moeder ben je niet voor even. Dit werd aangevraagd door Monique. Ik ga het plaatje erbij zoeken, Monique. Hij gaat in de loop van de uitzending gedraaid worden. Zondagmorgen 10 mei, jaar 2026. Het is dus Moederdag en ja, we staan vandaag helemaal in het teken van Moederdag. Wil jij een toepasselijke plaat aanvragen voor moeders? Dat is mogelijk. Je kunt het regelen via WhatsApp 059-1-30-2010. Een e-mailtje sturen, dat behoort ook tot de mogelijkheden. Dat is studio@gigantfm.nl. Straks over een pak een beetje 2 à 3 plaatjes gaan we even aandacht besteden aan de vrijkaarten die we weggeven. 2 keer 4 stuks voor de Power Track aanstaande donderdag hier op Erika. Georganiseerd door Radio Boxfeam. En die kaartjes kun je dus verdienen in deze uitzending. Hierover later meer. Hier zijn Corrie Konings en Koos Alberts. 1000 kleine dingen. Jij bent...

0: Dit is een van de favoriete plaatjes van Bram uit Coevorden. Hij vroeg hem aan een plaatje van Anita en Ed. Ze hebben daar de zomertijd in Nederland. Was het maar zo'n feest? Was het maar weer zover? Dat ik zo van de weersvoorspellingen begreep, dan gaat er iets minder worden de komende periode met het weer. Maar zoals ik al zei vanmorgen, na regen komt zonneschijn. Ooit gaat het goed komen. Ik hoop dat het donderdag ook mooi weer is. Want donderdag is er een schitterend evenement hier op Erika. Het is een gloednieuw evenement met waar Brutekracht, Techniek en Adrenaline samenkomen. Afgewisseld met heel veel gezelligheid. En die gezelligheid wordt muzikaal gevierd met onder andere Jorieke Sterken, de Marlets, Even Serieus, Erik van Klinken, Lucas en Gea en ook de Esperando's. En ook wordt er muzikaal ondersteund door de Boxfien Drive-In Show. En de laatstgenoemde is ook organisator van het prachtige festival. Ik heb 2 keer 4 vrijkaarten klaar liggen hier op de desk. Die mag ik dus weggeven vandaag in deze radio-uitzending. Die kun jij verdienen. Ik heb een fragmentje op de band gezet en daar gaan we nu even naar luisteren. Optie.
1: Die aardekker tegenkom, van geet mien rikker tegen bommer de bom.
0: Waar slaat het hart van Benny van Joling van de Bol? Dat wil ik graag van jou weten. Geef je antwoord even door de middel van WhatsApp. Dat doe je naar 059-1-30-20-10. Vermeld even het antwoord of waag even een gokje. En dat stuur je naar 059-1-30-20-10. Ik zal het knopje nog een keer indrukken. Ik hoop... Ik heb de vingers af en toe een beetje te tikken, dan heb je wat verschillende geluiden door elkaar.
1: Altijd als ik er tegenkom, dan geeft mijn rikke tegen bommer de bom.
0: Waar slaat Benny Joling zijn hart van op hol? Wat is zijn of haar naam? Laat het mij even weten via WhatsApp 059-1-30-20-10. En wie weet heb ik je over een dik half uur aan de lijn. En ik ga dus 2 keer 4 kaarten weggeven voor het evenement. De Powertrack en de Drentse Piratenparty.

0: zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.

Lekker man. Muziek van Danny Christian en vrienden. De titel van deze plaat is Laat ons vrienden zijn. En hiermee zijn we aangekomen alweer bij het laatste gedeelte van deze zondag. Gigant op verzoek. Dat presenteren we dus tot 1 uur iedere week. Het programma waarin onze luisteraars centraal staan. En jij je plaatje mag aanvragen.

bellen of WhatsApp 059-130-2010. Of bezoek onze website www.gigantfm.nl en vul even het verzoekformulier in. Goed, dan gaan we weer. De volgende ronde verzoekplaatjes. Hallo Marco, zou je voor oma Ali het liedje willen draaien? Mother How Are You Today van Mayhoed. Moet je er even speciaal bij zeggen. Speciaal voor moeder, oma en Toma. Dat is vast kinderpraat. Het wordt aangevraagd door Sabrina, Karen, Rick en Aimee. Ik ga het plaatje erbij zoeken. We gaan hem voor 1 uur zeker nog even draaien. Hey vriend, mag ik nog een plaatje aanvragen? Graag Exit, het meisje van mijn dromen. Wordt aangevraagd door Kevin Burema. We gaan hem erbij zoeken, Kevin. Nico Haak, is je moeder niet thuis? Is speciaal bedoeld voor mijn moeder. Ik hoop dat ze thuis is straks. Ja, Marco, ik moet nog even bijkomen van het feestje van gisteren. Daar gevraagd door André Bregman uit Wervershof. Nou, je moeder heeft vast de koffie klaar. Kun je heerlijk bijkomen. Onder het genot van een bak koffie en het plaatje van Nico Haak gaan we natuurlijk ook even bijzoeken.

Anja die zegt... We hebben afgelopen vrijdagavond heerlijk genoten met het bruisende optreden van de Tribute to the Kerstband in Emmeke Opaskum. Ik heb je wel gezien hoor. Jullie waren heerlijk aan het genieten. Prachtig mooi, doe me goed. Graag wil ik een plaatje aanvragen van de Kerst. Lia, want dat is namelijk mijn lievelingsnummer. Groetjes van Anja. Anja uit Winschoten. Ik heb hem klaarstaan. Straks over pak een beetje twee plaatjes. Dat zal ongeveer zijn tussen 11:45 en 11:40. Gaan we dus twee mensen bellen in de uitzending. Die gaan we dus feliciteren. Dan gaan we kaartjes overhandigen. Ik geef twee keer vier stuks weg voor de powertrack aanstaande donderdag. Hier op Erika. En wie weet heb ik jou wel aan de lijn straks. Spannend. Om 12:30 hebben we nog een ronde verzoekjes. Wil je erbij zijn, zoek contact met onze studio door middel van de Gigant FM app. Heel gemakkelijk te realiseren. En uiteraard om 12:45 hebben we nog een item. Namelijk de ontknoping van onze A en B kant. Vandaag staat het plaatje van Wilma centraal. Kantje A is een klomp met een zeiltje. En de B kant is grootpapa. Je mag nog stemmen. Doe dat dus via onze Facebookpagina. Daarover later meer. Nu is weer de hoogste tijd voor gezellige muziek. Hier zijn de Cats, speciaal voor Anja. Hier is Lia.

André Bregman uit Wervershol was verantwoordelijk voor deze plaat. Want hij vroeg hem speciaal aan voor zijn moeder, Nico Haak. En is je moeder niet thuis? Ik hoop dat er zo dadelijk wel mensen thuis zijn. Want ik heb het voornemen om twee luisteraars te bellen in deze uitzending. Want ik mag vrijkaarten weggeven voor de Powertrack aanstaande donderdag hier op Erika.

0: Goed, de eerste nummer heb ik inmiddels ingetoetst. Nog even op het groene knopje. En daar gaat er in ieder geval over. Zover zijn we in ieder geval al. Nu maar hopen dat er opgenomen
1: wordt.
0: Met Marco. Goedemiddag. Esther uit. Waar kom je vandaan?
2: Klaasinaveen,
0: daar moet je heen.
2: Ja.
0: Ik bel jou in verband met de vrijkaarten die we weg mogen geven. Ik heb een antwoord van jou ontvangen.
2: Dat klopt.
0: Zal ik even een fragment laten horen? Dan mag je vervolgens een antwoord geven, Esther. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Komt-ie.
3: Altijd als ik er tegenkom, van geet minder rikker tegen bommer de bom.
0: Je mag het zeggen, Esther.
2: Oh, Ali.
0: Je zingt hem zelf.
2: Ja,
0: dat is nog beter. Jij hebt verdiend 4 vrijkaarten voor aanstaande donderdag voor het grote festival op Erika. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Absoluut.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Nou, sowieso mijn man. Nog even kijken wie er meer wil.
0: Ja, dan heb je toch 2 over, dus...
2: Ja.
0: Nou, gaat vast goed komen.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Het wordt een drukke dag, denk ik, want het is volop feest tot een late uurtjes, dus...
2: Nou, helemaal goed.
0: Ik zal me goed voorbereiden. Esther, ik zie jouw adresgegevens al staan hier in de app. En, ik ga het die kant op sturen de komende week.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ik wens je vast heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
0: Hele fijne zondag.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Goed, dat was nummer 1. Esther Fuller uit Klaasinaveen. Ze woont aan de Hettenstraat, zie ik staan. Van harte gefeliciteerd. Op naar nummer 2.

0: En hopelijk gaat deze ook zo gemakkelijk als de vorige. Eens even kijken wat er opgenomen wordt in de landen.
1: Kevin,
0: goedemiddag. Met Marco.
1: Goedemiddag, met Kevin.
0: Kevin, hoe is het met jou?
1: Ja, goed hè?
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Wat was je aan het doen?
1: Met mijn ouders.
0: Oké, gezellig moederdag vieren.
1: Ja.
0: Nou, geweldig man. Ja. Kevin, je reageerde op onze raadplaats van vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga even ook van jou het fragment laten horen en vervolgens mag jij mij de oplossing gaan geven. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Komt-ie.
2: Altijd als ik er tegenkom, van geet ming rikketik bommer de bom.
0: Zeg maar Kevin, dat is het antwoord.
1: Dat was normaal de oude Ali.
0: Hartstikke goed kerel. Ook jij mag donderdag naar het bruisende stadje Erika voor het grote festival, de Powertrack. Je mag 4 personen meenemen, dus je moet even rondkijken van wie je mee gaat nemen. Dat vind je vast hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Kevin, ik zag dat je een plaatje had aangevraagd vanmorgen. Ik volg jou ook op Facebook. Je bent een beetje disjockey, hè? Je bent een beetje
1: disjockey. Ja, klopt.
0: En bij welk station draai jij? Laat de luisteraars even weten.
1: Dat is Radio Carousel.
0: Radio Carousel en... Die zet uit op internet, had ik begrepen.
1: Ja, ja. Klopt.
0: En wat is jouw, wanneer draai je je programma's, Kevin?
1: Zondagmorgen.
0: Hè? Huh?
1: Zondagmorgen.
0: Oké, okay, vandaag heb je een snipperdag.
1: Ja, vandaag snipperdag, ja.
0: Nou, niet helemaal, want ik heb het plaatje klaarstaan wat je hebt aangevraagd. En die mag jij gaan aankondigen. Doe dat maar eens.
1: Ik wil dan... je kunt dan echt met mij zet met dromen.
0: Goed gedaan, kerel.
1: Ja.
0: Hey Kevin, ik stuur je de kaartjes op.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je een hele fijne zondag toe, jongen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.

deze hoort ook zeer zeker bij vandaag. Even kijken, Maywood was dat. En Mother, how are you today? Goed, we zijn aangekomen bij een van de laatste ronde verzoekjes. Ik zal de lijst er even bij pakken.

beetje chaos in de lijst, moet ik eerlijk zeggen. Zoals eigenlijk wekelijks. Ja. Hallo Marco. Ik heb op mijn website gezien dat mijn verzoekplaatje gedraaid is, maar ik heb hem helaas niet gehoord. Want ik was even aan het boodschappen doen. Ja, dat moet ook gebeuren op zondagmorgen. Daarom wil ik alsnog even een verzoekplaatje aanvragen van Johan en Henk. Geef een riks voor mijn gedachten op de plaats van de Dutch Boys. Boer Harms, groetjes van Erik. Mevrouw Oost uit Emmen die wil graag een plaatje horen van Frans Bauer. Een moeder ben je niet voor heel even. En de plaatje moest nog gedraaid worden trouwens vanmorgen. Die is aangevraagd door Monique. We gaan hem draaien, mevrouw Oost. En mevrouw Prijs uit Hoogeveen. Die zit een heerlijk mee te luisteren deze zondagmorgen. Ze hebben mij gebeld op de hotline 059-1-30-20-10. En ze hadden een speciaal verzoekje of ik de plaat voor hun wilde gaan draaien van de Everly Brothers. On the Wings of a Nightingale. En die staat klaar hoor. Yvonne en Job willen graag een plaatje horen, speciaal voor hun moeder. En dan ook een plaatje wat vanmorgen al eerder is aangevraagd. Ik heb het nog niet gedraaid. Ik heb het even voor me uitgeschoven. Een plaatje van Heintje en mama. En uiteraard gaan we die ook nog even doen. Ik heb de lijst gecheckt. Volgens mij ben ik helemaal door de verzoekplaatjes heen zo. Goed mijn best gedaan. Jullie trouwens ook. De lijnen zijn nog steeds geopend. Je mag altijd een WhatsApp sturen naar 059-1-30-20-10.

Zo dadelijk over een paar plaatjes, zo rond de klok van 1:15... gaan we deze plaat draaien van Wilma. De A-kant een klomp met een zeiltje en de B-kant is dus grootpapa. Welke kant wil jij graag horen van deze single? Je hebt nog een kleine 10 minuten de tijd om je stem uit te brengen. En dan kun je dus doen via onze Facebookpagina of via de GigantFM-app ook heel gemakkelijk even te realiseren. De muziek van Everly Brothers voor de familie Prijs en Hogeveen. On the Wings of a Nightingale.

0: Hier ging het om vandaag, dus het plaatje van Wilma en een klomp met een zeiltje. En de B-kant is dus Grootpapa. Volop gestemd vandaag weer op deze plaat uit 1969. Ook gesproken berichtjes kwam ik tegen, onder andere deze.
1: Hallo Marco, Mari. Wat Wilma betreft, je mag allebei wat draaien. Maar morgen zal natuurlijk weten naar degene die draait wat bij jou. De andere deur stuurt naar Jan Mooibroek. Met die pak hem dan wel op. Alvast bedankt. Doei.
0: Jan Mooibroek luistert vast mee. Dus Jan bij deze. Harry uit Terzinderveen had het berichtje trouwens ingesproken. Marco, de beide kanten zijn heel mooi, maar we kiezen vandaag toch voor kant A. Liefst van ons, Kerstin Tieneke. De A-kant zegt Marta uit de Los Arendsveen. Nog een gesproken berichtje.
2: Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Vording. Ik zou graag kant B willen horen. Alvast bedankt. Dag.
0: Mevrouw Vording, voor jou is de B-kant genoteerd. Ook zag ik nog een berichtje van Monique binnenkomen. Ze zegt, mijn stem gaat deze week naar kant A. Maar je mag voor mij beide kanten draaien. Allebei dus ontzettend mooi. Wout Plezier, die zegt, ik ga voor de A-kant vandaag. Ik ga eens even richting de procentjes. 17% heeft op de B-kant gestemd. Die is dus echt behoorlijk achtergebleven. Dat wil dus zeggen dat het vlaggenwimpel de A-kant is geworden. Henry Middeljans heeft erop gestemd. Johan Tiek, Henk Mensinger, Janne van Aert, Geert en Ella van Dijk, Dina Jansen-Vijkens, René Wever, Roxietse Zeeman, Karin Prins, Klaas Steinman, Christian Henkens, Joke Kolstee, Helma Hogendrik Bosker, Christijn van der Veen, Willy Hilbrand, Tina Jonker, Leo Katoen, Wout Plezier, zoals ik al zei dus. En Annie van der Wallen, Gerda van Dijk en ook Anneke de Vries. Kortom, met kop en schouder, kant A. Wilma is een klomp met een zeiltje.

0: lichten zijn aangegaan. Dat wil zeggen dat het programma is afgelopen vandaag. Arne Jansen was er dus en dan gaan de lichten aan. Tot zover Gigaldo Verzoek voor deze zondag, de 10e mei 2026, Moederdag. Aan de andere kant van 1 uur kun je verder luisteren naar Gigaldo FM non-stop. Met daarin ook de verwerkte nummers die nog niet zijn gedraaid. Ik zal stiekem een beetje te kijken in de playlist. Er komt mooie muziek voorbij voor de komende uur. Onder andere de Major Junior Band zie ik staan. Ook Klaas Henstra, Lucas en Gea, Johnny Valentino en ook Chris Andrews, Dennis Baars enzovoort enzovoort. Dus lekker blijven luisteren. Om 2 uur is Jan er natuurlijk ook weer. Hij gaat de vrolijke uren presenteren tot 6 uur vanavond. En ook in dit programma mag je dus de muzikale suggesties doorgeven tijdens Moederdag. En uiteraard sluiten wij het weekend weer af vanavond met country muziek, country gigant met Bert Haan. Morgenavond is het café weer geopend, het JDV Café. Van 7 tot 10 met Jan Kastelein, tevens gastheer Johan de Vreese. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe van deze Moederdag, deze zondag. Moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. Zeg ik Jules de Marcel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3.000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
6: Kijk,
5: Die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.ziekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. Maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. Er waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op GigantFM.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
8: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3.000 contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
10: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt.
11: Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
12: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
13: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
12: Bandencentrum Emmen.
13: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
14: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piraten Party van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erika, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
15: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
16: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

en had het over Arius. Dan voor nog Pleasure en Little by Little. En zo zijn we weer begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Moederdag 2026.

voor mij is het eigenlijk altijd een moederdag. Ja, ik bedoel, ja, moeder moet daar gewoon iedere dag een beetje in een zonnetje gezet worden, toch? Hè? Zo is het toch, ja. Maar een dag als vandaag een beetje extra, ja. Binderen vanmorgen al even geweest, dus ik heb de buiken weer vol. Hè. Ja, kinderen hebben weer tegenaan. Een gebakje en koffie. Een colaatje en wat hapjes erbij. Tjonge, jonge, jonge. Weer goed gewend, ja. Nou. 10 mei dus, 2026, Gigant FM en de vrolijke uren tot een klok van 6 uur. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hele morgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. En je weet het, ook op deze zondagmiddag zijn jouw muzikale suggesties van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. Tevens ook het telefoonnummer. Hè? Ja, het is gewoon 2-in-1. Heel vroeger had je 3-in-1. Dat was een stereotoren, noemen ze dat toen. Hè? Maar wij hebben 2-in-1, ja. Het is 2026, dus mensen. En wat een mooi weer. Oh, heerlijk. Lekker genieten van het mooie weer en...

0: gewoon op Gigante FM op deze zondagmiddag.
1: Ja.
0: Nou, kom maar door met jouw muzikale suggesties. Kan allemaal tot aan de klok van 6 uur, dus de vrolijke uren. En we gaan verder met Erik van Klee.

0: zondagmiddag is extra gezellig. Samen met Jan Mooibroek. Dit zijn de vrolijke uren.
1: Goedemiddag, GigantenBen.
2: Zij dronk Ranja met een riet.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

ook kunnen kennen van Percy Sledge, ja. En dan heet het ook My Special Prayer. Wij draaiden de versie van Piet Veerman. Ja, zo is het. Ja. Komt van het mooie weer, denk ik. En moederdag, ja. Piet Veerman dus en My Special Prayer op Gigant FM. De vrolijke uren, zondagmiddag, de 10e van de 5e, 2026. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties. Danny zegt graag een nummer van Cock Robin. Ga ik voor je regelen, beste Danny. Je gaat er eentje voor omzoeken, ja. Gaat goed komen, dankjewel. Raymond uit Vlaringen, hij zegt Gappie Sappie van Mart Halfkamer en Billy Dans. Of een laatst van André Hazes en Zomer in de Bol. Ja. Krijg je nou ook een wijtje met dit weer? Heerlijk toch? Yo, yo, yo. Ja. Goedemiddag Jan, een nummer van Semino Rossi. Jij was het mooiste meisje. Met de groeten van Hein Tiek uit Klazineveen. En succes vanmiddag. Dankjewel Hein. En ook een hele fijne middag toegewenst. Vanuit het mooie Westerwolde. Ja. Zandertjes, heerlijk. Oh. Zou bijna haast het hele spul buiten zitten, ja. Joram die vraagt om de plaat van Herman van Veen en Hilversum 3. We stonden toen nog niet. Nee. Ga ik ook voor je opzoeken. Dankjewel daarvoor.

0: Dus even kijken, goedemiddag GigantFM, met Jan.
1: Hallo. Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil een plaatje aanvragen van Marco de Hollander.
0: Ja.
1: Maakt niet uit wat voor nummer het is, als er maar één van Marco is. Nou, maakt niet uit.
0: Doe je dat.
1: Groeten, hoi hoi.
0: Hoi hoi, Cor, dankjewel. En ja, Cor die gaat op vakantie, ja. Even lekker naar Volendam. En ik hoop dat het weer mooi is, Cor. Dus dan hebben wij misschien ook geluk. Zo is het. Goed, jouw muzikale bijdrage. Laat het bij de via mail studio at gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. GigantFM en de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur.

Uit het verleden 1986, muziek van Carl Robin en The Promise You Made. Je hoort het op de Gigantenfilm tijdens de vrolijke uren. En Derry die is bezig met een tafeltje in het was zitten. En die vroeger komt die plaat van Carl Robin. Nou, ik hoop dat het lekker ingepoest is met de plaat van Carl Robin, hoor.

Roses en Zomer in mijn bol. Ja, zo betitelde die plaat altijd, maar het heet Zomer van André Hazes. Goed, het eerste uur zit erop en dat betekent dat we er eventjes uitgaan voor het nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur bij terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kidsrun zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. 1 man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: kemmen.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

begin van de vrolijke uren. Het tweede gedeelte over. Dus ja. Daarvoor nog Ben Lansing en Leven zonder liefde. Jan, ik zie je af en toe meezingen. Ja, dat klopt. Maar ik hoor niks. Nee, dat klopt ook. Dat hou ik ook liever voor mezelf, dus. Ik heb niet zo'n leuke zangstem als de collega Bakema, dus. Dus dan hou ik gewoon de microfoon dicht en dan ja, doe ik een beetje alsof ze een playback. Henny Huisman, playback is jou, ja. Frans Mazenier uit Beets. Hij zegt Aline Itzega met Moederdag. Ik ga eens even kijken, beste Frans, of ik het kan roggelen, zeg maar. Hè? Dankjewel in ieder geval daarvoor. Dus wie weet gaat het mij lukken. Dus, je weet het maar nooit, hè. Zondagmiddag 10 mei 2026. Moederdag 2026. Ja. En je weet dat jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw whatsapp gebeuren. Overigens ook het telefoonnummer. Dus kun je eventueel wat inspreken ook nog. Ook via de whatsapp kun je wat inspreken. Nou, als je wat je maar wil, zeg maar. Ja, ga ik mijn best doen om het voor jou te vinden nu. Tot de klok van 6 uur, de vrolijke uren hier op GigantenFM op deze zonnige zondagmiddag. Ja, deze zou je ook kennen van, kunnen kennen, van de dijk. Hè? Maar dit is de uitvoering van Dennis de Weert.

directeur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

uit de jaren 70, muziek van de Bellamy Brothers op Gigant FM en Let Your Love Flow. Frans Mazeni, die vroeg om een plaat van Arie Issega in Moederdag. Nou, ik heb het even geprobeerd, beste Frans. Dus ga het ook even inzetten. Zo is het. Zondagmiddag, Moederdag 2026, Gigant FM. En dit gaat inderdaad over Moederdag.

rijke selection. En Beautiful Rose in the Morning. Ook in de middag en in de avond natuurlijk. Hè. Ja, zo is het toch. Gigantenfan, de vrolijke uren. Zondagmiddag. Zo dadelijk nog meer leuke muzikale suggesties wat binnenkomt. Maar voordat het zover is, eerst tijd voor de nieuwe megagigant van de komende week. En die staat op naam van de 3J's. Dit is

Ja, los vast de nieuwe single van de 3J's. En het is daarmee de nieuwe megagigant geworden van de komende week. Hier nog Gigant FM. Ja, gistermiddag, nou ja, tegen de middag, bijna middag. Meer morgen, 11:30, ja. Ach, het is weekend dan, ja. Tedo Zwart, die heeft het bekendgemaakt dat het de nieuwe megagigant is. De 3J's en los vast. Eens even kijken. Oh, die moet ik even meteen even doorgeven. Ja, wil je even een appje sturen als je het gaat zeggen. Maar, Hans, je zit te luisteren, dus ik zal zeggen, zet de bandrecorder klaar. Dan kun je zo dadelijk even opnemen. Dan ga ik eerst even wat andere dingen meenemen. Dan zo dadelijk jou bezoeken. Hè? Even opnemen op de bandrecorder. Ja, kan zitten dik. Och. Wat je wil, jouw keuze. Dus even kijken. Hallo Jan, zou je een plaat van Grant & Forsyth kunnen draaien? Alvast bedankt en nog veel succes. Groetjes van Gezienes en Janneke uit Valthermond. Dank je wel. En een plaat van Grant & Forsyth ga ik voor jullie opzoeken. Jan, wil je voor Gea en de Dire Straits draaien met Walk of Life? Dit voor moederdag en sinds dinsdag met pensioen. Ja, Gea die gaat dinsdag met pensioen. En dat wordt aangeboden door Bertus en de kinderen en de kleinkinderen. Nou Gea, ik zal zeggen, ja, geniet hem alvast. Ja, zo is het toch. Het is je ook van harte gegund uiteraard hoor. En op plaats van de duisternis heb ik voor je klaarstaan. Die gaan we zo dadelijk ook meteen even in zitten. Ja, en dan die ene verzoek wat ik binnenkreeg via Hans. Hans die zegt, ik wil het even opnemen. Robin en Donna zitten in Italië en Rowena en Isa in Griekenland. Of ik een plaat voor een buur gaan draaien. En dan gaan we voor Jan. Goedemiddag Jan. Voor mijn dochter Rowena en haar klasgenoot. En voor Robin en Donna. En Hans die denkt dat het een zomerrit wordt van 2026. En ik weet dat je het hebt. En dat je het kunt vinden. Ik ga mijn best doen, beste Hans. Dus ik zal zeggen, laat je verrassen op deze zondagmiddag. Tijdens Moederdag 2026. Ja, je weet het nooit, hè. You never know. Soms heb ik wat verrassingen en soms dan denk je, nou, dat verrassing had je wel kunnen weglaten of zo. Ja, goed. Gigant FM, de vrolijke uren. Jouw muzikale suggestie is van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Speciaal voor GR, The Dire Straits.

Het is een nieuwe single van Vincent en Por Favor Amor. Nou, je hoort het, hè? Die taal die beheers ik niet helemaal, maar goed. Hè? Vorige zieners en

Lekker ding van Dennis van Dam. Hij was onlangs nog mega-gigant, ja. Ik zit even op een klokje te kijken. Ik denk, oei, oei. Bijna het nieuws van 4 uur staan te popelen. Dus we gaan er even uit voor het nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het vervolggedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En je weet het, jouw muzikale suggestie, studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen, 0951 130 2010.

0: kantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
4: Snijders. Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
8: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

muziek van de Les Romona's en We Should Be Together. Je zou het ook kunnen kennen van The Cats natuurlijk. Hè? Ja, zo is het nog eens een keertje. Daarvoor nog Ad en Karin niet, maar Ad van Horen wel met zijn Marina. Zolang de wielen blijven draaien. En welkom terug, het derde gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. Even kijken, Raymond die vraagt of ik nog iets kan draaien van Dino Graus. En als tweede suggestie, Short Secret. Who's Johnny? Ja, Who's Johnny ken ik wel, maar dan van Elder Bart. Misschien dat je die bedoelt. Ja, het zou me zo kunnen. Hè? Nou, ik hoor het wel. Of het ook zo is, of niet. Ja. Giganten van de Vrolijke Uren. Ik heb hier dat later nog wat plekjes vrij. Dus als je denkt van nou, ik ben een leuke muzikale suggestie. Ik hou me aanbevolen. Mail het naar studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. En daarvoor gebruik je nummer 059-130-2010. 059-130-2010. Ik heb wat gevonden voor je. Een plaat wat je eigenlijk niet zo heel vaak hoort, maar wel bekend voorkomt. Althans, het voorste gedeelte. Doet een beetje denken aan die plaat van... Ja. Het gaat over Gina. Maar dit gaat niet over Gina. Maar het heeft er wel wat van, volgens mij, hoor.

gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Justin De Wild en Cheerio. Freek uit Kozine Veen die vraagt om deze plaat. Sir Douglas Quintet. Dit is Mendocino.

Hey schat, weet je wat? Weet je dat? Ja. Zou je het ook van haar kunnen kennen, maar we draaien de versie van The Walkers en Hey You Girl in Blue. Gigant FM, nu de muziek van Robert Pater. En dat gaat over...

tonight. Neil Christian en That's Nice. Een leuke plaat overigens voor de vrouwelijke uren. Ja, ook in de non-stop hoor je hem voorbij komen. Dus wat dat betreft, ach ja, echt een gigantische, gigantplaat, zeg maar. Ja. Graddamen, nu al gigant op hem. En het gaat over Alicia.

Harald Damen en Alicia op Gigant FM. Eens even kijken. Goedemiddag Jan, zou je Samen van IOS is ook schitterend kunnen draaien? Groeten vanuit Slagharen Arno. Arno, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken, even zoeken. En wie weet kom ik hem tegen dat ik zeg van, nou weet je wat, zet hem er zo dadelijk even in. Ja, je weet het maar nooit, ja. Hey Jan, we waren afgelopen woensdag 34 jaar getrouwd. Graag een nummer van Gilbert O'Sullivan en Paul de Leeuw. Vlieg me naar de regenboog. Groetjes van Harry en Ellen uit Lengel. Harry en Ellen, van harte gefeliciteerd uiteraard met jullie 34-jarige huwelijk. Ja, en dan neem ik deze nog eventjes mee. Hallo vrolijke Jan, mijn zoon en zijn vrouw is voor moederdag op visite. Bij deze graag 24 uur per dag de radio aan. En ik had een verzoekje voor ons. Graag de plaats van Senna, een kleine vogel. Groeten van Theo uit Nooddorp. Nou Theo, hier is hij dan, Senna.

van Etten, Huisje op Willem. En dan is het weer bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we eventjes uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de Vrolijke Uren.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is een team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: uniekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Het is overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noord- tot noordoostenwind waait aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies. Ontzorgen is ons motto.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat, omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
8: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: tapijt.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+. Of online via Gigant.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn we.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Het Monument.
2: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
9: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
10: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
9: Bandencentrum Emmen.
10: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoek. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Ik uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen

0: wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

got a song.

JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.